Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

mijn caravanenhok verkopen en mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnen een kaart.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minimaal tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Van maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Dit is VBS.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist. En dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minimaal tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 106 VBRO West.
1: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat de ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. Gent mag naar de leagueface van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
2: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. En dus ben ik enorm blij voor de club ook.
1: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Meubelen De Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: Op vrijdag is het duidelijk minder warm geworden in West-Vlaanderen. Maar onstabiel, nog altijd er kunnen verspreid over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Maxima van zo'n 21 graden op vrijdag, iets frisser dus. De wind wordt ook matig en aan zee uiteindelijk vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden. Die kunnen op vrijdag oplopen tot 50 en 70 kilometer per uur. De dag nadien wordt het ook een onstabiele dag. De zaterdag is er eentje met wolken, zon en verspreid een aantal buien doorheen de dag. Temperaturen zitten dan weer ergens rond een 20 tot 22 graden. Met doorgaans veel bewolking, vaak droog weer, maar ook buien die in de namiddag en avond kunnen opzetten. En dat bij een matige en aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Zondag is er veel bewolking met aanvankelijk kans op enkele buien. Later meer regen en buien vanaf het zuidwesten met kans op onweer. Zo voorspelt weerman Geert Nasens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat de ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. Gent mag naar de leagueface van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
1: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. Ben ik enorm blij voor de club ook.
0: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat de ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
2: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. Ben ik enorm blij voor de club ook.
1: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Vrijdagmorgen iets over zevenen. En het morgen iets van 7 uur, dat hebben we inmiddels ook alweer gehad van onze nieuwsdienst. Verder om het 30:30 aanwezig in deze VBRO-ontbijtshow. Net als weerman Geert Nasens natuurlijk met zijn weersinformatie voor vandaag vrijdag. En uiteraard ook al vooruitblik naar het optilzijnde weekend. Dat dan in het ochtendweerpraatje dat je omstreeks 7:45 te horen krijgt in deze VBRO-ontbijtshow. Mijn naam is Frederik Thomas. Een heel goede morgen.

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: En onze weerman die bezorgde ook vandaag weer vanuit zijn vakantiebestemming het weerbericht voor West-Vlaanderen vandaag. Minder warm, maar onstabiel. Er kunnen verspreid over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Daar zijn we dus nog niet vanaf. Vooral in de namiddag, wanneer opnieuw een storing met buien doortrekt. De maxima zitten vandaag vrijdag wat lager, maar koud is het zeker niet geworden. We halen makkelijk 22 tot 23 graden. Wel duidelijk, meer wind uit zuidwestelijke richting. Aan zee staat er een vrij krachtige of zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het dan onstabiel, met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden en ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke.

0: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat de ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. Gent mag naar de leagueface van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
1: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. Ben ik enorm blij voor de club ook.
0: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Complex lagedrukgebied boven de Noordzee blijft ons weer maar beïnvloeden, zo meldt weerman Geert Nasens. Het systeem stuurt frissere, maar nog altijd onstabiele zeelucht naar ons land. Vandaag zorgt een zogenaamde hoogtetrog voor de ontwikkeling van buien. Soms met onweer, dat lokaal hevig kan zijn, net zoals dat gisterenavond op bepaalde plaatsen in de provincie West-Vlaanderen het geval was. Nadien mobiliseert een mobiele hoge drukwicht tijdelijk onze atmosfeer. Om te beginnen vandaag. Het is dus minder warm, maar onstabiel. Er kunnen verspreid over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Vooral in de namiddag, wanneer opnieuw een storing met buien doortrekt, mogen we ons verwachten aan regen- en onweersbuien. De maxima zitten wat lager, maar koud is het dus zeker niet geworden. We halen nog altijd makkelijk 22 à 23 graden vandaag. Wel duidelijk meer wind uit het zuidwesten. Aan de kust staat er een vrij krachtige tot zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het onstabiel in West-Vlaanderen met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden. Ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zaterdag wordt ook een onstabiele dag met in de loop van de dag afwisselend wolken en verspreid een aantal buien. De temperaturen zitten weer ergens rond een 20 tot 22 graden op zaterdag en er is vrij veel wind uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek. Het blijft 's avonds en 's nachts ook onstabiel. Zondag zien we eenzelfde weerbeeld, warm en onstabiel in onze provincie. Maxima opnieuw makkelijk ergens vooraan de 20. Dus aan de temperaturen verandert er eigenlijk niet zo heel veel de komende dagen. In de loop van zondagnamiddag zijn er tijdelijk bredere opklaringen te verwachten, maar gaandeweg de dag vallen er wel een aantal verspreide regenbuien. 'S avonds en 's nachts trekt met name een nieuwe regenzone van west naar oost door het land. De wind waait dan matig uit zuidwestelijke richting. En ook begin volgende week, te beginnen met maandag, aanhoudend onstabiel met kans op buien en maxima vooraan de 20 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met 3 Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
2: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. Ben ik enorm blij voor de club ook.
1: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier.

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

Tweede deel van onze vrijdagse VBRO-ontbijtshow. Uiteraard helemaal in zomermodus, maar wel met onze VBRO-nieuwsdienst prominent aanwezig. Om het half uur in deze vrijdagse ontbijtshow, zoals je al kon horen, straks een volgende keer omstreeks 8:30 en dan ook nog met het 9-uur-journaal ter afronding van deze VBRO-ontbijtshow. Weerman Geert Nasens, van hem krijgen we uiteraard nog alles wat we willen weten over het weer. Kort en bondig nog voor 8:30 en dan straks bij het begin van de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Mijn naam is Frederik Thomas.

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: En onze weerman die bezorgde ook vandaag weer vanuit zijn vakantiebestemming het weerbericht voor West-Vlaanderen vandaag. Minder warm, maar onstabiel. Er kunnen verspreid over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Daar zijn we dus nog niet vanaf. Vooral in de namiddag, wanneer opnieuw een storing met buien doortrekt. De maxima zitten vandaag vrijdag wat lager, maar koud is het zeker niet geworden. We halen makkelijk 22 tot 23 graden. Wel duidelijk, meer wind uit zuidwestelijke richting. Aan zee staat er een vrij krachtige of zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het dan onstabiel, met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden en ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko.

0: Vlamingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
1: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. En dus ben ik enorm blij voor de club ook.
0: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

complex lage drukgebied boven de Noordzee blijft ons weer maar beïnvloeden, zo meldt weerman Geert Nasens. Het systeem stuurt frissere, maar nog altijd onstabiele zeelucht naar ons land. Vandaag zorgt een zogenaamde hoogtetrog voor de ontwikkeling van buien. Soms met onweer, dat lokaal hevig kan zijn, net zoals dat gisterenavond op bepaalde plaatsen in de provincie West-Vlaanderen het geval was. Nadien mobiliseert een mobiele hoge drukwicht tijdelijk onze atmosfeer. Om te beginnen vandaag. Het is dus minder warm, maar onstabiel. Er kunnen verspreid over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Vooral in de namiddag, wanneer opnieuw een storing met buien doortrekt, mogen we ons verwachten aan regen- en onweersbuien. De maxima zitten wat lager, maar koud is het dus zeker niet geworden. We halen nog altijd makkelijk 22 à 23 graden vandaag. Wel duidelijk meer wind uit het zuidwesten. Aan de kust staat er een vrij krachtige tot zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het onstabiel in West-Vlaanderen met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden. Ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zaterdag wordt ook een onstabiele dag met in de loop van de dag afwisselend wolken en verspreid een aantal buien. De temperaturen zitten weer ergens rond een 20 tot 22 graden op zaterdag en er is vrij veel wind uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek. Het blijft 's avonds en 's nachts ook onstabiel. Zondag zien we eenzelfde weerbeeld, warm en onstabiel in onze provincie. Maxima opnieuw makkelijk ergens vooraan de 20. Dus aan de temperatuur verandert er eigenlijk niet zo heel veel de komende dagen. In de loop van zondagnamiddag zijn er tijdelijk bredere opklaringen te verwachten, maar gaandeweg de dag vallen er wel een aantal verspreide regenbuien. 'S avonds en 's nachts trekt met name een nieuwe regenzone van west naar oost door het land. De wind waait dan matig uit zuidwestelijke richting. En ook begin volgende week, te beginnen met maandag, aanhoudend onstabiel met kans op buien en maxima vooraan de 20 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor luidere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
0: Na, na, na, na. 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor luidere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Deernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor luidere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
2: Nieuws uit je regio. Bij een verkeersongeval gisteren in Kokseide in de Robert van Dammestraat zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Een personenauto en een bestelwagen die elk in de tegenovergestelde richting reden kwamen er met elkaar in botsing vlakbij de Carrefour in Kokseide. De personenauto belandde daarbij in een haag naast het fietspad. De bestelwagen kwam in het midden van de rijbaan tot stilstand. In Veurne gebeurde gisterenochtend een ongeval op de rotonde langs de Ten Boogaardelaan. Een auto bestuurd door een 77-jarige dame kwam op zijn dak terecht. Ze had de rotonde te laat opgemerkt. De vrouw had verzorging nodig en werd dan ook overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer werd gisteren namiddag opgeroepen naar een woning in de Passendaalse straat in Moorsleden. Een vergeten potje op het vuur zorgde daarvoor veel rookontwikkeling. De bewoonster en een kind konden veilig de woning verlaten. De brandweer had de situatie snel onder controle. De woning ventileren volstond. In Roeselare werd gisteren een zoekactie gehouden in het geitenpark en dat door de civiele bescherming en de politie. Daarbij werden duikers en boten ingezet. Waar ze precies naar op zoek waren, dat is niet duidelijk. De politie wil er voorlopig geen details over kwijt. En een opvallende brandgeur in een woning in de Bakkerhoek in Dadenzelen zorgde gisterenochtend rond 6:30 voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. Met een warmtecamera werd alles grondig gecontroleerd, maar van brand was er geen sprake.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
2: En even wat tijd. Laat de
1: met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
1: Chris Clark en Glenn Robbins.

0: 5262 of 0468 150935.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelen. Anders wonen, anders slapen.
3: Na het onweer van gisterenavond, dat hier en daar in West-Vlaanderen heftig was, is het vandaag minder warm, maar nog altijd onstabiel. Er kunnen verspreid over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen, zo voorspelt VBRO-weerman Geert Nasens. Vooral deze namiddag, wanneer opnieuw een storing met buien zal doortrekken. De maxima zitten vandaag wat lager dus, maar koud is het zeker niet. We halen nog altijd makkelijk 22 à 23 graden. Wel staat er vandaag vrijdag duidelijk meer wind uit zuidwestelijke richting. Aan zee staat er een zelfs vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het dan onstabiel, met nog altijd kans op enkele lokale buien en minima rond 12 à 13 graden in West-Vlaanderen.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
5: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471-82-52-62. Of 050-78-83-33.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

εμένα Παρίσι αμέστη. Εστούν βαρβόκ γκράμπρ εάνο, γκράμπρ εάνο. Σάπεζάτε μην για βάρτεν, διβέτε στέλκες άντρε βαν μπούβεν, βαντέιδα. Κι αν βεβίγεσαι, για βαρόν, ενός διβέτε στέλκες βεβίγεν στην τούφεν. Ενός ενή βεβίγεν στην τσέλδερς. En er in een pensionaat is, de mixe pensionaat. De hele zei tegen ons dat die meisjes en die jongens zitten er in het pensionaat. En alle dagen als ze pietje putje nat onzwemmen. Zei die, hè, zijn vriend. Gaan die meisjes dan ook gaan zwemmen pietje putje nat? Ja, nee, zijn een badmuts aan. Ja, heel nou een pintje van erop. Een vent moet kunnen drinken. Als een vent niet kan drinken, dan zeg maar, hier zit de nummer op aan mijn lucht. Ja, hij maakt geen nou wat genoeg. Dat is een plan. Het is niet omdat de kever 14 dagen voor gaat zonder drinken, dat je er allemaal een kever moet zien, hè? Zist hij? Moet je zijn ook liegen. Ja. Mijn vele is hier in Parijs, jong. In de musea's. Ik kan een buste zien. Een buste van Beethoven. Ze hebben gezegd, is dat Goethe? Ik zei, nee, het is Plooster. Mijn duskop is hier van Napoleon. Laat nog een klein Duits kopje nevens van als je zo prachtig om in hier door. Weet je hier, waarom dat de ministers, de Belgische ministers, onder kostuumen lopen maken in Parijs? Al diezelfde kleur, dezelfde koepen. En als er geen minister mee zien, lopen ze nog onder kostuumen onder maken. Zelfs de kleur, zelfs de koepen, maar de zakken bij klenderen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor luidere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor lijdere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Ossé Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van der

Natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op in Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Laat los.

0: VBRO Zomerradio.
1: Ik heb de zomer in mijn bal. Alle terrassen zijn weer vol.
2: VBRO? Iedere dag toch?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in. Namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Vrijdagse VBRO Radioclub zijn we begonnen met uitgebreid nieuws daarnet om 12. Woordje van dank daarvoor aan onze VBRO Nieuwsdienst. Weerman Geert Naassens is ook van de partij tijdens onze lunch samen. Je hoort hem kort en bondig nog voor het halve uur voor het volgende nieuws met de weersvooruitzichten voor deze namiddag. En dan straks een middag weerpraatje komt eraan omstreeks 12:15. Smakelijk allemaal.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is het wel iets minder warm geworden, maar het blijft nog altijd onstabiel in West-Vlaanderen. Er kunnen verspreid vandaag vrijdag over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Deze namiddag opnieuw een storing met buien boven de provincie. De maxima zitten wat lager, maar koud is het dus zeker niet geworden. Want we halen vandaag vrijdag nog altijd 22 à 23 graden in de kustprovincie. Wel staat er duidelijk meer wind uit het zuidwesten. Aan zee staat er een vrij krachtige of zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het onstabiel met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden en ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: dinsdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Wel, ik zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dat is er een veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in. Namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

complex lagedrukgebied boven de Noordzee blijft ons weer maar beïnvloeden, zo meldt weerman Geert Nasens. Het systeem stuurt frissere, maar nog altijd onstabiele zeelucht naar ons land. Vandaag zorgt een zogenaamde hoogtetrog voor de ontwikkeling van buien, soms met onweer, dat lokaal hevig kan zijn, net zoals dat gisterenavond op bepaalde plaatsen in de provincie West-Vlaanderen het geval was. Nadien mobiliseert een mobiele hoge drukwicht tijdelijk onze atmosfeer. Het is dus minder warm, maar onstabiel, vooral in de namiddag. Wanneer opnieuw een storing met buien doortrekt, mogen we ons verwachten aan regen- en onweersbuien. De maxima zitten wat lager, maar koud is het dus zeker niet geworden. We halen nog altijd makkelijk 22 à 23 graden vandaag. Wel duidelijk meer wind uit het zuidwesten. Aan de kust staat er een vrij krachtige tot zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het onstabiel in West-Vlaanderen, met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden. Ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zaterdag wordt ook een onstabiele dag, met in de loop van de dag afwisselend wolken en verspreid een aantal buien. De temperaturen zitten weer ergens rond een 20 tot 22 graden op zaterdag en er is vrij veel wind uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek. Het blijft 's avonds en 's nachts ook onstabiel. Zondag zien we eenzelfde weerbeeld, warm en onstabiel in onze provincie. Maxima opnieuw makkelijk ergens vooraan de 20. Dus aan de temperatuur verandert er eigenlijk niet zo heel veel de komende dagen. In de loop van zondagnamiddag zijn er tijdelijk bredere opklaringen te verwachten, maar gaandeweg de dag vallen er wel een aantal verspreide regenbuien. 'S Avonds en 's nachts trekt met name een nieuwe regenzone van west naar oost door het land. De wind waait dan matig uit zuidwestelijke richting. En ook begin volgende week, te beginnen met maandag, aanhoudend onstabiel met kans op buien en maxima vooraan de 20 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in. Namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat...

0: bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.
0: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Ossie Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Roos.

Een complex lage drukgebied boven de Noordzee blijft ons weer maar beïnvloeden, zo meldt weerman Geert Nasens. Het systeem stuurt frissere, maar nog altijd onstabiele zeelucht naar ons land. Vandaag zorgt een zogenaamde hoogtetrog voor de ontwikkeling van buien. Soms met onweer, dat lokaal hevig kan zijn, net zoals dat gisterenavond op bepaalde plaatsen in de provincie West-Vlaanderen het geval was. Nadien mobiliseert een mobiele hoge drukwicht tijdelijk onze atmosfeer. Het is dus minder warm, maar onstabiel, vooral in de namiddag. Wanneer opnieuw een storing met buien doortrekt, mogen we ons verwachten aan regen- en onweersbuien. De maxima zitten wat lager, maar koud is het dus zeker niet geworden. We halen nog altijd makkelijk 22 à 23 graden vandaag. Wel duidelijk meer wind uit het zuidwesten. Aan de kust staat er een vrij krachtige tot zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het onstabiel in West-Vlaanderen met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden. Ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zaterdag wordt ook een onstabiele dag met in de loop van de dag afwisselend wolken en verspreid een aantal buien. De temperaturen zitten weer ergens rond een 20 tot 22 graden op zaterdag en er is vrij veel wind uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek. Het blijft 's avonds en 's nachts ook onstabiel. Zondag zien we eenzelfde weerbeeld, warm en onstabiel in onze provincie. Maxima opnieuw makkelijk ergens vooraan de 20. Dus aan de temperaturen verandert er eigenlijk niet zo heel veel de komende dagen. In de loop van zondagnamiddag zijn er tijdelijk bredere opklaringen te verwachten, maar gaandeweg de dag vallen er wel een aantal verspreide regenbuien. 'S avonds en 's nachts trekt met name een nieuwe regenzone van west naar oost door het land. De wind waait dan matig uit zuidwestelijke richting. En ook begin volgende week, te beginnen met maandag, aanhoudend onstabiel met kans op buien en maxima vooraan de 20 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat.

0: Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in. Namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
1: VBRO. Ik luister Nederland.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
4: Wat zou ik doen?
3: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
5: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is het wel iets minder warm geworden, maar het blijft nog altijd onstabiel in West-Vlaanderen. Er kunnen verspreid vandaag vrijdag over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Deze namiddag opnieuw een storing met buien boven de provincie. De maxima zitten wat lager, maar koud is het dus zeker niet geworden. Want we halen vandaag vrijdag nog altijd 22 à 23 graden in de kustprovincie. Wel staat er duidelijk meer wind uit het zuidwesten. Aan zee staat er een vrij krachtige of zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het onstabiel met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden en ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en

0: Spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije twee maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjes mensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Bij een verkeersongeval gisteren in Kokseide in de Robert van Dammestraat zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Een personenauto en een bestelwagen die elk in de tegenovergestelde richting reden kwamen er met elkaar in botsing vlakbij de Carrefour in Kokseide. De personenauto belandde daarbij in een haag naast het fietspad. De bestelwagen kwam in het midden van de rijbaan tot stilstand. In Veurne gebeurde gisterenochtend een ongeval op de rotonde langs de Ten Boogaardelaan. Een auto bestuurd door een 77-jarige dame kwam op zijn dak terecht. Ze had de rotonde te laat opgemerkt. De vrouw had verzorging nodig en werd dan ook overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer werd gisteren namiddag opgeroepen naar een woning in de Passendaalse straat in Moorsleden. Een vergeten potje op het vuur zorgde daarvoor veel rookontwikkeling. De bewoonster en een kind konden veilig de woning verlaten. De brandweer had de situatie snel onder controle. De woning ventileren volstond. In Roeselaren werd gisteren een zoekactie gehouden in het geitenpark en dat door de civiele bescherming en de politie. Daarbij werden duikers en boten ingezet. Waar ze precies naar op zoek waren, dat is niet duidelijk. De politie wil er voorlopig geen details over kwijt. En een opvallende brandgeur in een woning in de Bakkerhoek in Dadenzelen zorgde gisterenochtend rond 6:30 voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. Met een warmtecamera werd alles grondig gecontroleerd, maar van brand was er geen sprake.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Bossé Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Roo.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag is het wel iets minder warm geworden, maar het blijft nog altijd onstabiel in West-Vlaanderen. Er kunnen verspreid vandaag vrijdag over de dag en de regio regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Deze namiddag opnieuw een storing met buien boven de provincie. De maxima zitten wat lager, maar koud is het dus zeker niet geworden. Want we halen vandaag vrijdag nog altijd 22 à 23 graden in de kustprovincie. Wel staat er duidelijk meer wind uit het zuidwesten. Aan zee staat er een vrij krachtige of zelfs krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het onstabiel met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden en ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije twee maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjesmensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaan.

0: opbouwen en nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
0: Kijk op verandacomfort.com. De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten.

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: En vanavond en vannacht blijft het, zoals onze weerman eerder al voorspelde, onstabiel, met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden in West-Vlaanderen. Ook een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt ook een onstabiele dag met wolken, zon en verspreid een aantal buien doorheen de dag. De temperaturen zitten dan weer ergens rond een 20 tot 22 graden. Er is vrij veel wind op zaterdag uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek. Het blijft in de avond en nacht onstabiel. En ook zondag zien we hetzelfde weerbeeld in West-Vlaanderen. Warm en onstabiel, maxima makkelijk ergens vooraan de 20 graden.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije 2 maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjes mensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. De komende

0: Daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: En vanavond en vannacht blijft het, zoals onze weerman eerder al voorspelde, onstabiel, met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden in West-Vlaanderen. Ook een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt ook een onstabiele dag met wolken, zon en verspreid een aantal buien doorheen de dag. De temperaturen zitten dan weer ergens rond een 20 tot 22 graden. Er is vrij veel wind op zaterdag uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek en blijft in de avond en nacht onstabiel. En ook zondag zien we hetzelfde weerbeeld in West-Vlaanderen. Warm en onstabiel, maxima makkelijk ergens vooraan de 20 graden.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Het chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
6: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije 2 maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjes mensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'Italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

En vannacht blijft het in West-Vlaanderen onstabiel, met nog altijd kans op enkele lokale buien, zo voorspelt VBRO-weerman Geert Nasens. Minima daarbij rond 12 à 13 graden. Ook een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind staat er. Zaterdag wordt ook een onstabiele dag met wolken, zon en verspreid een aantal buien doorheen de dag. De temperaturen zitten dan weer ergens rond een 20, 22 graden. Blijft al bij al hetzelfde wat temperatuur betreft. Er is wel vrij veel wind uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek op zaterdag. Blijft zaterdagavond en nacht ook onstabiel. Zondag zien we dan eenzelfde weerbeeld. Zo voorspelt weerman Geert Nasens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
0: Nieuws uit je regio.
2: Bij een verkeersongeval gisteren in Kokseide in de Robert van Dammestraat zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Een personenauto en een bestelwagen die elk in de tegenovergestelde richting reden kwamen er met elkaar in botsing vlakbij de Carrefour in Kokseide. De personenauto belandde daarbij in een haag naast het fietspad. De bestelwagen kwam in het midden van de rijbaan tot stilstand. In Veurne gebeurde gisterenochtend een ongeval op de rotonde langs de Ten Boogaardelaan. Een auto bestuurd door een 77-jarige dame kwam op zijn dak terecht. Ze had de rotonde te laat opgemerkt. De vrouw had verzorging nodig en werd dan ook overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer werd gisteren namiddag opgeroepen naar een woning in de Passendaalse straat in Moorsleden. Een vergeten potje op het vuur zorgde daarvoor veel rookontwikkeling. De bewoonster en een kind konden veilig de woning verlaten. De brandweer had de situatie snel onder controle. De woning ventileren volstond. In Roeselaar werd gisteren een zoekactie gehouden in het geitenpark en dat door de civiele bescherming en de politie. Daarbij werden duikers en boten ingezet. Waar ze precies naar op zoek waren, dat is niet duidelijk. De politie wil er voorlopig geen details over kwijt. En een opvallende brandgeur in een woning in de Bakkerhoek in Dadenzele zorgde gisterenochtend rond 6:30 voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. Met een warmtecamera werd alles grondig gecontroleerd, maar van brand was er geen sprake.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: En vanavond en vannacht blijft het, zoals onze weerman eerder al voorspelde, onstabiel, met nog altijd kans op enkele lokale buien. Minima daarbij rond 12 à 13 graden in West-Vlaanderen. Ook een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt ook een onstabiele dag met wolken, zon en verspreid een aantal buien doorheen de dag. De temperaturen zitten dan weer ergens rond een 20 tot 22 graden. Er is vrij veel wind op zaterdag uit een westelijke tot zuidwestelijke hoek en blijft in de avond en nacht onstabiel. En ook zondag zien we hetzelfde weerbeeld in West-Vlaanderen. Warm en onstabiel, maxima makkelijk ergens vooraan de 20 graden.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe drone-aanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het best van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

ik een blauwtje. Maar meestal krijg ik wel een bot. Want de dames zijn nieuwsgierig. Mijn koffer gaat dan van het slot. Mijn toeter komt dan snel tevoorschijn. En de dames zijn dan blij verrast.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving.

Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek.

0: jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Haakon VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe drone-aanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
3: Met ook zanger Maiko, Corine.

0: show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471-82-52-62 of 050-78-83-33.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO trotsplaat.

kies toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik hier aan.

Mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg. Jou danken kan ik.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van Roo.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO. Specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Account.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Hospital. Een halve sterren krakend bed. En de toiletten in de hand. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde. Zoveel liefde. Die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartij in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid

0: Vries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivij is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
5: Jawel.
0: Bij VBRO.
6: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie. Van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: VBRO Zomerradio.
1: Een zomerlang was ik van jou alleen. Ik ben zo blij dat ik je ken.
2: VBRO? Iedere dag toch?

Ze had zo'n vurig temperament. We dronken samen rode wino. Zo'n schat had ik nog nooit gekend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storing

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: test proberen zij de stropper te swampassen zij van als het controleur zij verscheuren. Test gedacht zij de schacht. Te velen zij verstelen, ik weet iets beter zij beter. Zes te dunnen zij te bunnen, zes te wet zij biljet. Zes te breed zij waarheid, te rond zij dond. Te bloed zij poot, a bluf traf zij staf. Geen nezel zij de kezel, geen bair zij valair. Geen nul zij schul, geen kloot, zij kasteloot.
1: Het is mijn kappen, zij stappen, tussen trotten, zij del

kop zij dus op. Na mijn kooi zij verrooien mij in een ast. Zij verkast. Al die zeven zeiden wever, dat krakeer, zij rosseer, dat gejank, zij verbang, dat lawaai, zij van der stuik.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.